semana, спел.

was eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, we kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt.

Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, Artje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, Artje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek.

0: We kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje? Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje?
1: We zeiden wel eens als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het al.

0: hij van ons weggenomen. Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje?
1: Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel?

0: Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel, oudje, wat in dat album had gekomen? Weet je nog wel, oudje, wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd?
1: Toen hebben we het blad

There are stars in the southern sky.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

zitten om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

berouwd. Ja, toch had het hem bitter berouwd. Ach, had hij zijn geld maar belegd in iets minder ontroerende goederen, want hij kon ze nu nauwelijks meer voederen. En daarop heeft er zo'n harem toch recht. Daarop heeft er zo'n harem toch recht. Het leven geleek hem een straf, tot een vriend uit het ijskoude noorden hem schreef de verlossende woorden. Zeg man, waarom ga je niet van ze af? Man, waarom ga je niet van ze af? Toen pak de trein naar Amsterdam en het

Afscheid nemen is iets waar we allemaal vroeg of laat een keer mee te maken krijgen. En zeker als je een beetje mijn leeftijd krijgt, moet je soms afscheid nemen van mensen. En we krijgen daar veel reacties op uiteraard. Maar vandaag wil ik even stilstaan, want ook ik heb dit jaar afscheid moeten nemen van mijn vriend. Deze is voor Jaap.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Lieve Charlotte en mottige Bas, met een dotje van motten wonen in mijn jas.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan €10.000 ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en eindelijk is het weer donderdagochtend. Want het is allemaal leuk wat er de hele week zo gebeurt, hè? Katie en Isa, maar donderdagochtend leven toch echt wel naartoe. Om eindelijk weer te kunnen zeggen, hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Bij Rozo Radio natuurlijk. Ja.
1: Wat een mooie introductie weer, Ralf.
0: Nou, dankjewel, Katie.
1: Ja, ja.
0: En nou, dat begon lekker swingend. Want
1: zeker.
0: Wij dachten, laten we eens een thema kiezen. Gewoon lekker over bewegen, over dansen.
1: Waar jij veel verstand van hebt.
0: Waar ik, je kijkt nu echt zo aan, ja. Zo van not.
1: Nee, niet heel veel verstand.
0: Maar wij zaten te denken, zouden er genoeg nummers te vinden zijn over een dans? Dus niet over dansen, nee. Maar over een specifieke dans. Hè. Tango, cha-cha-cha,
1: ja.
0: Noem maar op. En ja hoor, het is weer gelukt.
1: Ja.
0: Ik, as usual heb ik zo de lijsten zo voor me. En nou, het zijn weer 19 pareltjes. Dus laten we hopen dat we eraan toekomen om ze allemaal te draaien.
1: Zeker, want de laatste twee vind jij...
0: Ja, wel mijn my favorites.
1: Your favorites, ja.
0: Dus daar hoop ik zeker op. Dus titel inderdaad, Let's Dance. Hè, niet het nummer van David Bowie, maar wel... Yeah. Ja, er is natuurlijk wel iets met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Maar...
1: Staat ons ook goed, hè, op het plaatje. Er
0: ja,
1: aan dansen zijn. Dus daar moeten we toch wel iets mee gaan doen, denk ik.
0: Ja, ik vind zo dat de gezichten... Hè, toen natuurlijk bijna anderhalf jaar geleden alweer begonnen. Toen was het een beetje cartoonachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar het is gewoon echt jij en ik.
1: Ja.
0: Wij zijn het gewoon.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: En wij kunnen dansen.
0: Ja, AI zorgt ervoor dat zelfs ik kan dansen.
1: Nou, ja.
0: Dat is nu nog in het echie.
1: Ja, hè, precies. Ja. Ja. Goed. Nou, goedemorgen, lieve luisteraars. Wij zijn begonnen met Mambo nummer 5. We hebben hem wel eens gehad natuurlijk in de uitzending. Maar ja, qua dansstijl dacht ik, hij kan niet ontbreken.
0: Hij is zo lekker, hè?
1: Plus ben je ook blij natuurlijk dat je aan genoeg dansen kan komen. Van Lou Bega. Wat gebaseerd is op de Mambo nummer 5 van Perez Prado uit 1949.
0: Zo.
1: Jazeker. Ja, dat is een instrumentale versie. Nou, de mambo. Jij zegt al, ik heb totaal geen verstand van dansen.
0: Nee.
1: Ken je de mambo?
0: Nee.
1: Dirty Dancing. Heb je die gezien?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment...
0: Maar nu gaan we Dirty Dancing gebruiken als referentiekader.
1: Ja,
0: voor al die dansen.
1: Nou ja, dat realiseer ik me nu pas, hoor. Er zit op een gegeven moment ook een scène in dat ze... Daar is het van alles te doen, hè? Van die opdracht. Ja, die blonde dus danseres.
0: Ja.
1: Die gaat dan op een gegeven moment. Overdag is er zo'n workshop. Mambo dansen.
0: Ja.
1: Nou, dat is.
0: Is dat de mambo?
1: De mambo. Ja, ja. Pepe doet hem op een gegeven moment ook met dat ene ventje. Die ze niet echt mag, maar hij vindt haar wel heel leuk.
0: Maar wat is specifiek aan de mambo? Het ritme, de telling?
1: Ja, dat is Cubaans ritme. Je doet het met z'n tweeën. Het is de voorganger van de salsa. Dus een beetje. Op die tour.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk echt nog klassiek dansles gehad.
1: Ik heb zeker klassiek dansles gehad.
0: Dus ja, we moeten het echt hebben van jou, hoor, deze uitzending.
1: Ja, ik ben ook meerdere malen keer. Wat hebben ze als hoogst wat gehaald? Heb Zilverster of zo, denk ik.
0: Zo.
1: Dus,
0: zo. Indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, ja. Hè? Ja, precies. Kom nog meer indrukwekkend samen van mij. Blijf tuned. Dus nou, dat was in de mambo.
0: De mambo.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat jouw dans wordt, Ralf.
0: Nou, wat mijn dans wordt is de bossa nova.
1: Oh, maar die is ook leuk.
0: Ja, ik, dat is heel indrukwekkend, hè, de bossa nova.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar dat weet je dus ook niet.
0: Nee.
1: Dat was op de dansschool, dat was helemaal geweldig. Want dan had je vrij dansen. En op zaterdag. En dan stond je met z'n allen in een cirkel. En daar deed je dan met een partner... Deed je die dans en dan ging je zo die cirkel rond.
0: Heb jij er ook Han ontmoet of niet?
1: Zeker.
0: Op dansles?
1: Zeker.
0: Wow.
1: Ja, ja, ja. Han was invallen van dansles. En,
0: het heeft zo moeten zijn.
1: Weg mijn danspartner. Het moest zo zijn.
0: Het moest zo zijn.
1: Ja. Dus
0: oh, dat heb je mooie herinneringen.
1: Ik weet niet of je daar nog spijt van heeft. Het
0: zijn die kleine momenten die de rest van je leven bepalen.
1: Ja, echt hè? Ja, hij denkt, zal eens in gaan vallen. Nou, huppatee, zit er gelijk aan vast.
0: Geweldig verhaal.
1: Ja, ja, ja. Ja, toch hè?
0: Ja, nee, ja, bossa nova. Ja, en bossa nova. Ja. Er is natuurlijk maar één man die dan moet draaien. En dat is natuurlijk de king. Elvis, 1963. Ja, ja, ja, ja.
1: Jij verzint hem altijd wel, hè, dat hij hier gedraaid kan worden.
0: Ja, dat is, kijk, je hebt natuurlijk, hij heeft natuurlijk tig films gemaakt.
1: Ja.
0: En één daarvan was Fun in Acapulco.
1: Okay.
0: 1963. De meeste van die films zijn het aanzien niet echt waard. Nou ja, goed, een beetje van die Niemendalletjes en een snelle soundtrack eroverheen. Voor de fans. Maar dit was toch wel een behoorlijke hit.
1: En daar zit Bossa Nova in.
0: Ja, op de soundtrack van Fun in Acapulco. We gaan dus nu luisteren naar Bossa Nova Baby.

0: Ja, ja toch wel?
1: Ze gaat redden
0: met die lachbui. Maar...
2: Ja, nee jongens. Ik lig hier weer helemaal onder tafel natuurlijk met onze Ralf. je bent de hele tijd bezig.
0: Dat is mijn rol hier.
2: Ja, inderdaad.
0: Je gaat lachen maken.
2: Ja. Ja,
0: lukt aardig, hè?
2: Weer gelukt. Ja, ik zal even... Ja, als ik het nu ga vertellen, dan slaat het nergens op natuurlijk voor de luisteraars. Ja, prima, maar je had bij mij al een paar keer dat je met een goed advies kwam.
0: Ja.
2: En
0: had toen, een ergernis kunnen zijn trouwens dit.
2: Dat zeker. Van Isa had het een ergernis kunnen zijn. Isa die zegt net, die heeft vanmorgen heel haar mooi gesteld. En die zegt net, die kijkt op de telefoon. Dat is toch niet normaal hoe ik weer pluis, zegt ze.
0: Ik neem Isa dan serieus.
2: Ja.
0: Dus ik ga er serieus op in.
2: Ik ook in eerste instantie. Ja. Ik zeg, valt wel mee, zei ik. Nou, en dan ga jij echt met zo'n hele droge kop ga je zeggen van...
0: Dat kind heeft behoefte aan advies.
2: Ja.
0: Dan ga je toch daar serieus op in.
2: Ja, maar jij zegt echt met heel droog bakkes zo van... Heb je het pas gewassen? En dat kwam gewoon... Het lijkt gewoon net of je een of andere pro-kapper bent. En ja, zo kwam het over.
0: Nee, ben ik absoluut niet. Maar,
2: maar zo, dan leek het even
0: als ze die hulpvraag stelt, moet je er wel serieus op ingaan.
2: Ja, precies. Dus nou, een ergernis van Isa. Pluis. Pluis in net gewassen en gesteld.
0: Valt echt enorm mee.
2: Valt zeker mee. Ja. Daarom zei ik dat toch al. Ja. Ik zeg, nou, ik vind het reuze meevallen. En ik vind het mooi zitten verder. Ja. Jij zegt van wassen, want er moeten er spulletjes in volgens jou.
0: Ja, als je haar gewassen hebt, moeten er wel spulletjes in. Bij mij wel tenminste.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij er met droog haar uitziet. Ik heb je nog nooit gezien.
0: Dat wil je echt niet zien.
2: Nee.
0: Dat is ten eerste 5 tinten lichter. En het, dan gaat het echt alle kanten op. Allerlei kruinen en weet ik allemaal. Dus ik moet hem echt flink temmen.
2: Oké. Okay. En heb jij een flinke bos dan ook?
0: Ja.
2: Oh, ik wilde eigenlijk wel eens zien.
0: Ja?
2: Ik heb er ook
0: een foto maken als ik net uit bed kom.
2: Ja, wil je dat doen? Dat vind ik echt leuk. Hey, maar weet je dat... Isa, was jij bij? Weet je nog een keer dat wij onze neef Rob hebben gezien 's morgens? Ik denk dat hij hetzelfde haar als jou heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb Rob nog nooit 's morgens gezien.
2: Nee. Nou,
0: maar dan heeft hij zo'n enorme kuif?
2: Dat gaat tegen afro aan.
0: Nee joh.
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja. Nou Rob, als je luistert.
0: Als je luistert, ja. Dan, je hebt vast wel een foto in de collectie.
2: Ja, die krijgen we niet, denk ik. Rob kennende. Goed. Nou, dit was even een uitstapje. We luisterden naar de Cha-Cha-Cha van Bruno Mars. Een heel recent nummer uit 2026. En dat is natuurlijk een hele vrolijke speelse dans. Ook uit Cuba.
0: Als jij het zegt.
2: Ja, die ontstond een beetje zo rond 1950. En het leuke is, de naam Cha-Cha-Cha is afgeleid van het geluid wat de voeten maken op de vloer tijdens de dans.
0: Beheers jij de Cha-Cha-Cha?
2: Die beheers ik ook.
0: Dus dat geluid, dat ken jij?
2: Dat ken ik.
0: Oké.
2: Ja, als ik dat zo doe. Want het is echt van 1, 2, Cha-Cha-Cha. 1, 2,
0: zit die ook in Dutch dancing? Oh, die niet.
2: Nee, die niet. Dus, maar ik heb hem veel gedanst, jongen, op dansles. Vond hem leuk. Dus, dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk een dans die recreatief gedaan wordt, maar ook wedstrijddans. Hè.
0: Ja, dat is klassieker, toch?
2: Dat is zeker.
0: Bij ballroom,
2: dat zit erbij.
0: Ja,
2: maar dan bij de Latin American dansen, hè?
0: Is dat programma nog op televisie wat toen heel veel jaren heeft gedraaid met Dancing with the Stars? Wat was het?
2: Dat vond ik altijd zo leuk.
0: Met Ron Brandsteder in het begin?
2: Wat zeg je?
0: Ron Brandsteder in het begin. Met Sylvana Simons.
2: Sylvana Simons.
0: Ja.
2: Ik krijg een berichtje van jouw lieve zus en mijn lieve nicht Janine binnen.
0: Nou.
2: Die zegt dat ik haar ooit Cha-Cha-Cha geleerd heb.
0: Oh.
2: Nou, hoe...
0: Jij zat natuurlijk op danslessen met Han. Dus
2: nou meid dat ik dat... Oh, en is dat gelukt, Janine? Want, en als het zo is, dan doen wij hem de 26e ook even samen.
0: Ja, dan komen ze allemaal voorbij.
2: Ja, dan gaan we even Cha-Cha-Cha. Ja, leuk.
0: Dan ben ik benieuwd of jij de volgende dans ook kent.
2: Ja.
0: De tango.
2: Jazeker.
0: Die beheers jij ook?
2: Die beheers ik ook.
0: Ah joh, echt.
2: Ja, het wordt saai. Het wordt
0: die moeder
2: saai.
0: Van jou, Lisa, die kan ook alles, hè?
2: Multikwaliteit. Echt serieus.
0: Nou ja, dan, want ik zat de lijst te kijken en denk, een tango, die mag niet ontbreken. En wat zijn er veel tango's, hè?
2: Heel veel.
0: Natuurlijk gewoon ook muziek waarop je de tango kan dansen. Ja. Maar liedjes waar echt die over de tango gaan, zijn er heel veel. En de eerste die mij echt te binnen schoot, want die cd die heb ik al vele jaren in de collectie, is van Fleetwood Mac. Tango in the Night.
2: Mooi.
0: Fleetwood Mac, een band die natuurlijk uit heel veel leden bestaat, die ook allemaal zangpartijen voor hun rekening namen.
2: Ja.
0: Deze is volledig geproduceerd en gezongen door Lindsey Buckingham. Sowieso een geweldig album. Het album heet ook Tango in the Night. Maar wij gaan natuurlijk luisteren naar de titlesong. Tango in the Night, Fleetwood Mac.

0: Ja, dat was Let's Twist Again van Chubby Checker. En dat was natuurlijk het vervolg, jij zei het al, Ralf, op The Twist. Die in de jaren 60 natuurlijk hartstikke beroemd was.
1: Echt, hè?
0: Jazeker. En deze dans, dat is wel grappig, want die is los van elkaar. Dat doe je niet samen.
1: Ja. Ja.
0: En dan wil ik eigenlijk wel uitproberen met jou. Ja. Moet jij even gaan staan?
1: Ik moet gaan staan. Moet ik de koptelefoon kan...
0: Jawel, je kan op één plek blijven staan. Ja. Want ze zeggen dat het moet dat je net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt en ondertussen een handdoek uitwringt.
2: Je voorvoeten zo?
0: Nee, net of je een sigarettenpeuk uit.
2: Oh, zo.
0: Ja, en een handdoek uitwringen.
1: Ik zie je denken, natuurtalent.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, maar ik heb nog nooit iemand zo degelijk een twist in te... Oh, Ralf. Oh, je hebt het echt niet in je. Je hebt veel kwaliteit, maar dansen is er niet één van.
1: Nee, maar dat had ik toch zelf ook al gezegd?
0: Ja, zeker.
1: Dat hoef je maar niet te leren.
0: Hé, hey, maar het klopt wel, hè?
1: Maar dat wordt toch bij mij rijkelijk gecompenseerd door andere talenten?
0: Ja, nou, maar dat is zeker. Okay. Al zat ik hier niet natuurlijk. Okay. Maar hey, zag je dat het wel waar was?
1: Ja, maar luister even. Twisten op een vloerbedekking gaat ook niet werken.
0: Nee, daar lag het ook aan.
1: Nee, okay. En zijn dit twistschoenen? Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Als ik maar dansschoenen, want ik heb ook dansschoenen. Hè? Okay. Dan.
0: Nou, dan gaan we hem nog een keer proberen. Maar mensen thuis, het is echt zo. Hoor. Ik heb het net maar half geprobeerd. Dus je doet net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt.
1: Ik zal je zeggen, Katie.
0: En dan een handdoek uitwringen.
1: Ik ben veel te veel een denker om een goede danser te kunnen zijn. Bij mij gaat alles beredeneerd. En dat gaat niet met de dansen. Dat moet je in je hebben.
0: Doe nou eens gewoon lekker je gevoel. Ik ken mijn tekorten. Ga nou eens gewoon op je gevoel af.
1: Ja.
0: Hartstikke lekker.
1: Nou, dat doe ik soms ook wel.
0: Ja. Nou, ik vond hem leuk.
1: Ja, ik vond hem ook hartstikke leuk.
0: Heb jij nog een leuke?
1: Nu heb ik hem geleerd. De twist.
0: De twist.
1: Nou. Heb ik een leuke?
0: Weet ik, ja.
1: Een leuk nummer?
0: Ja,
1: ja, natuurlijk. Ja? Want jij had net Cha-Cha-Cha van Bruno Mars.
0: Ja.
1: Maar dat was natuurlijk niet de eerste die een liedje over Cha-Cha-Cha had.
0: Nee, zeker niet.
1: Want in 1981, oftewel 45 jaar eerder al, had onze eigen Raymond van het Groene Woud er ook een heel leuk liedje van. Cha-Cha-Cha.

0: Ja. Zo, de ergernis.
1: Na die lekkere cha-cha-cha.
0: Ja, leuk is die, hè?
1: Ja, die is
0: leuk
1: echt,
0: nummer.
1: Ja, is leuker dan die van Bruno Mars, vind ik zelf. Terwijl dat wij naar dat nummer aan het luisteren waren, zei Isa, ik ga toch even die twist proberen met de sigarettenpeuk en de handdoek. Hé, hey, Is. En voilà, hè?
0: Hey, zo.
1: Die deed hem echt.
0: Kun je erbij schrijven, hè? Twist.
1: Ja.
2: Soepel.
1: Het was eventjes door de vloerbedekking ook, dat je zei, maar verder heb je het gewoon in je. Dus ik zou zeggen...
0: Het is niet echt een dansvloer, hè, dat die ligt.
1: Nee, precies. Nee. Nee. Nee. Frederike, die maakte er wel een
0: dansvloer. Ja, en de tegels liggen nog los ook. Dus ja. Het is behelpen.
1: Die maakte wel een mooie sliding.
0: Dat was
1: zo
0: ook een mooie dance move.
1: Ja.
0: Dat was de slide, was dat.
1: Dance move. Oh jongens, Ralf, ik moet me even herpakken. Het gaat helemaal fout.
0: Isa moet Katie heel even op adem laten komen. Misschien moeten wij hem even oppakken, want dan kan ze even tot rust komen weer. Zo.
1: Begin jij met de ergernis?
0: Ik begin met de ergernis. Ja, ik besef me dat hij een klein beetje makkelijk is. Want we hebben het natuurlijk al veel over het WK voetbal gehad. En eerlijk gezegd, ik zal blij zijn als het zondag is dat het afgelopen is.
1: Ja.
0: Want na 26 weken WK voetbal heb ik het nu al gehad.
1: Is het klaar?
0: Gisteravond.
1: Ja.
0: Argentinië tegen Engeland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, het is wel een beetje persoonlijke voorkeur. Maar... Ja, ik had het echt al zo gehad met Argentinië.
1: Ja.
0: In dat toernooi met... Ja, zoals Argentijnen daar een beetje het alleenrecht op lijken te hebben. Hè? Dat provoceren, dat zuigen, dat beetje dat pesterig gedrag. Een beetje die onzin er allemaal bij. Wel heel slim natuurlijk. Want je leg je de tegenstander het spel op wat jij graag wil.
1: Ja.
0: Maar gisteravond dus ook weer. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Denk, nou, Engeland, Argentinië. Is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Toen door alles wat
1: sowieso
0: er gebeurd is.
1: Die halve finale.
0: Ja, en ook gisteren dus weer een vlag over de Falkland-eilanden. Mm-hmm. Dat ik denk, jongen, FIFA. Ja. Als je nou echt je principes in mogen houden, grijp dan eens in.
1: Ja.
0: Maar nee hoor.
1: Nee, dat gebeurt.
0: Nou, goed. Dus mijn sympathie lag wel bij Engeland. Ja, en dan ga je natuurlijk ook aan alles wat Argentijns is op het veld, ga je dan irriteren. En het was natuurlijk gisteren weer niet anders. Hè.
1: Ja, erg.
0: Dan hoop je zo dat de Engelse spelers niet zich daarin mee laten slepen. Want je verliest het altijd.
1: Ja.
0: Nederland heeft ook wel eens geprobeerd en je verliest het altijd. Want ze worden alleen maar beter als je daarin meegaat.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dan loop je tegen een kaart aan. Dus ik zat me gewoon echt weer te erger op de bank gisteravond. Ja. Hè? Dan hoop ik zo alsjeblieft trek die 1-0 over de streep.
1: Nou,
0: weer die 1-1. En toen wist u iedereen al. Nou, die 1-1 valt, Engeland is klaar. Moet ik wel eerlijk zeggen dat na die 1-0 van Engeland Argentinië ook echt wel goed speelde.
1: Natuurlijk.
0: Dat je bijna denkt van waarom doe je dit niet altijd zo? Waarom eerst al die onzin?
1: Ja.
0: En die maniertjes in die eerste helft. Maar ook hoe zo'n doelpunt dan weer gevierd wordt en... Ja, je mag blij zijn, maar die idiote zelfverheerlijking.
1: Ja, en ook dat Messi, man. Het lijkt wel dat hij de enige speler op het veld is. Zo wordt er over hem gesproken.
0: Ja, maar ook de commentator.
1: Zijn elftal, zijn dit, zijn dat.
0: De commentator ook.
1: Ja.
0: Al neemt hij een bal gewoon aan. Het is allemaal van een fabelachtig niveau.
1: Ja.
0: En op
1: sociaal gebied vind ik het echt een sympathiek mannetje.
0: Ik heb er weinig feeling mee, moet ik zeggen.
1: Duidelijk voor Engeland, al moet ik wel zeggen, vooral de tweede helft. Ja, hebben ze dan toch wel echt terecht gewonnen.
0: Zeker.
1: Want
0: zeker.
1: Ze waren de betere natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik had het ook liever heel anders gezien.
0: Ja, wel heel jammer dat, om toch even technisch te worden, dat Engeland natuurlijk wel zo defensief wisselde. Want dat vond ik echt te veel ontzag. Echt jammer. Maar dus toch weer Spanje-Argentinië.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we het zien zondag. Maar ik kijk ernaar uit. Dan is het daarna weer klaar.
1: Zeker. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ik ben wel voor Spanje.
0: Ja, maar dat zeg
1: dat
0: ik niet. Dat is het klaar. Maar dat is helemaal niet waar. Want dan gaan we daarna weer naadloos over in de voorrondes van alle Europese toernooien.
1: Ja, tuurlijk. We hebben even een zomerstopje. Dus ik mag
0: heel veel ergernis over dat voetballen. Ja. Het wordt helemaal kapot gemaakt.
1: Ja.
0: Door de hoeveelheid, door het geld wat erin... Door die idioterie van die zelfverheerlijking, wat ik net zei. Nou, ik weet het niet. Het gaat er een beetje van af.
1: Ja.
0: Ik vind de sympathie... goed, dat dus.
1: Ja. Dus nou, flinke ergernis, Ralf.
0: Ja, nou, eventjes weer, weer uitgooien.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, die van mij is wat luchtiger, denk ik. Maar desalniettemin heel frustrerend. Ik heb mega veel vliegen in huis.
0: Ah ja.
1: En hier in de studio hebben we nooit vliegen. Er zit er nou ook eentje. Hij zit boven je.
0: Waar zit hij? Zit
1: hij
0: bij mij?
1: Boven jou op de muur. Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Het lijkt wel dat je weet dat we het over hem hebben. Ik vind het zo mega irritant. En ik weet niet wat het is. Ze zitten altijd op je. Ze steken.
0: Ja, ze komen denk ik op je lichaam af. Zweet of zo. Geen idee. Ze zullen wel iets...
1: Met andere woorden, ik stink.
0: Nee, maar ze drinken denk ik ook. Of ze eten iets van je huid.
1: Ja, weet ik veel. Maar ze prikken ook. Heb je daar niet anders op je komen zitten?
0: Jawel, maar niet als ze prikken.
1: Nee? Nee. Oh ja, ik voel hem...
0: Slecht alleen maar muggen.
1: Ja. Ja, daar hebben we het net over gehad. Hè? Daar heb jij een hekel aan.
0: Ja,
1: spulletjes zet jij buiten.
0: Verschrikkelijk. En dan
1: muggen, jij zegt van, dan ga ik achteraan, dat is hij of ik.
0: Ja, nee, muggen, dat is echt een battle. Ja, en maar, dat rust ik niet voordat hij omgelegd is.
1: Maar dat vind ik ook, hoor. Er zitten er ook best veel. En ik weet het, hè, want we hebben natuurlijk de ergernis. En hopelijk komt Tante Wil nog even om de hoek met wat tips. En ik weet waar het aan ligt, want ik heb wel zo'n vliegengordijn. Ja, maar aan de voorkant gaat s'avonds het raam open om het lekker tegen elkaar te laten luchten. En ik heb al een paar keer gezegd, we moeten er echt even een horretje voor
0: dat regelen. Hebben wij wel. Ideaal. Ja. Ik kan het je aanraden. Ja. Echt, doe het. Ja. Scheelt een hoop ergernis dus.
1: Nou, ergernis. Dus, dus die ga ik even fixen.
0: Maar dan nog, Katie, je kan het nooit helemaal buiten houden. Het gaat af en toe zijn voordeur open of een brievenbus. Ze komen overal komen ze langs.
1: Ja.
0: Fruit vliegen. Ook voor
1: die heb jij, hè?
0: Ja. Ja. We hebben natuurlijk de fruitschaal staan. En we hebben ook zo'n bakje voor het groenafval. Want ik wil niet met elke appelschil naar buiten lopen.
1: Dus dat verzamelen we dan. Zo'n bakje is funest.
0: Dat is funest. En natuurlijk als het warm wordt, dan zetten we het bakje als 's morgens ook buiten.
1: Ja.
0: Want als je het binnen laat staan,
1: Nee, precies.
0: Maar ik herken het helemaal.
1: Hoop ongedierte, laten we heel eerlijk wezen.
0: Dus spreek hem even toe, die hier boven mij zit.
1: Ja. Nou, Fly, zolang dat hij daar zit, vind ik het allemaal prima. Maar,
0: dat is onze studio vliegen.
1: Dat is ons
0: huisdier.
1: Ons huisdier.
0: Ons huisdier.
1: Hoe gaan we hem noemen?
0: Rozo?
1: Gozo Fly. Nou goed, we zijn weer lekker uitgemopperd. Ik vind toch altijd dat het lekker even oplucht.
0: Ja.
1: Tips zijn welkom natuurlijk.
0: Ja, dat
1: en,
0: ook.
1: Hoeveel spelers van Argentinië zouden eigenlijk een SUV rijden, Ralf?
0: Heel veel, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Ik pak hem gewoon even weer op. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Nee, even serieus. Ja. Ik zit wel eens op YouTube te kijken en dan heb je gewoon een... middelmatige voetballer, hè?
1: Ja.
0: Heb ik het niet over een Messi, een Ronaldo die 100 miljoen per jaar binnentikt.
1: Over wie wel?
0: Nou, dit ging dan over. Nou, oké, maar Daniel Malen.
1: Ja.
0: Dat vind ik.
1: Ja.
0: Nou, vind ik. Ja, oké, is een topper.
1: Ja.
0: En dan mag je kijken naar de autocollectie van Daniel Malen. Hè? Dat is niet normaal, hè?
1: Oh echt? Hoezo? Ja, wat nou, heeft hij dan?
0: Nou, ten eerste, het wordt ook allemaal geshowt.
1: Ja.
0: Nou, dat moet je ook maar willen.
1: Over wat voor auto's praten we dan?
0: Echt gewoon hele luxe auto's. En niet één, en niet twee, en niet vijf. Maar dus om aan te geven, wat daar binnenkomt, dat is niet normaal.
1: Nee joh.
0: En het mag tegenwoordig natuurlijk allemaal geshowt worden. En prima verder allemaal.
1: Ja, ja.
0: Maar dan...
1: Zat er een SUV tussen?
0: Nee, maar die rijden ze privé vaak, hè? Zo'n dikke, weet ik veel, BMW, Porsche Cayenne, waar jij het altijd over hebt.
1: Ja, mooi joh.
0: En dan, verschrikkelijk.
1: Ja, Isa, zat ook op zoek gaan naar een lekkere profvoetballer.
0: Ja.
1: Een dikke SUV rondom zijn reet.
0: Nee, echt. Oh, het is nee. Ja.
1: Maar
0: nee.
1: Goed, waar waren we, jongens?
0: Maar die grijze Batavus maar. Goed. Waar waren we? We waren bij jou. Hey, rock'n'roll.
1: Oh, daar gaan we naar natuurlijk.
0: Oh, eindelijk. Rock'n'roll.
1: De all-time rock'n'roll. Daar zijn we toch? Ja, van Bob Seger.
0: Bob Seger.
1: Ja, 1978. En dat was eigenlijk om een ode te brengen aan de daadwerkelijke rock'n'roll van de jaren 50. En rock'n'roll... Ja, nou, ik heb tegen jou straks gezegd van... Hè, je gaat er meer over me te weten komen. Dit heb ik dus ook samen met Han gedaan.
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll.
0: Oh, echt door de benen.
1: Kan je je nou niet meer voorstellen. Want nou denk je van, nou ja, hè, één sprong en Han die komt nooit meer overeind. Maar ik echt serieus. Het was echt hartstikke leuk. En we waren, al zeg ik het zelf...
0: En goed, hè?
1: We waren
0: en
1: best goed.
0: Zilveren ster hoor ik net. Ja.
1: Nee, maar dat was ballroom.
0: En
1: Latin America, dat was gewoon dansles.
0: Ik heb geen verstand van de Mac, joh.
1: En toen zijn we, hebben we dat allemaal gedaan. En bij Minibo hebben we... Toen waren we al getrouwd, als ik het goed zeg. En ja, waren we al getrouwd. En daar hebben we een cursusje rock'n'roll
0: gedaan.
1: Leuk, hè? Ja, echt heel grappig. Ja.
0: Even wat anders. Bestaat er nog een dansschool in Oostschout eigenlijk?
1: Volgens mij niet.
0: Want ja, inderdaad, niet en Minibo, dat waren de
1: niet
0: twee.
1: Niet van de. Je hebt wel voor kinderen en zo natuurlijk. Met,
0: maar niet meer waar je ballroom, traditionele dansschool.
1: Ik zou het in ieder geval niet weten.
0: Ja, ik is ook niet.
1: Nee.
0: Ik vraag het. Maar.
1: Mocht het wel zo zijn, dan horen we het graag. Maar jongelui die leren ook helemaal niet meer dansen of zo. Hè? Waarom heb jij trouwens niet op dansles gezeten?
0: Ja, omdat ik het idee had dat ik er geen gevoel voor had.
1: Ja,
0: en ik
1: dat
0: vind
1: klopt.
0: Het ook niet leuk.
1: Nee. Nee, dat klopt
0: dan moet je, dat zijn twee goede redenen om het niet te doen.
1: Om het niet te doen. Nee.
0: Ja.
1: Ben ik het helemaal met je eens.
0: Dus ik moet wel zeggen natuurlijk. Wij hebben, zeker in het verleden hadden wij veel familiefeestjes natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En dan werd er nog wel eens een dansje gewaagd. En dan, ja, dan is het natuurlijk wel, dan denk je wel eens van, ja, jammer.
1: Ja, gewoon zo'n foxrotje, zo'n quicksetje zou het dan wel lekker zijn. Hè, als je daar
0: Nee, maar het kost mij gewoon te veel moeite om het te leren, joh. Dus ik heb er geen aanleg voor.
1: Nee, maar gewoon lekker gedachtes uit en gaan.
0: Ja, dat is makkelijk gezegd, hè?
1: Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Misschien kan je het proberen op het volgende nummer. All Time Rock'n'Roll.

0: De Lindy Hop, die hadden we nog niet gehad. Deze was van Alexander Rybak.
1: Ja.
0: Die we natuurlijk allemaal nog kennen van het Eurovisie Songfestival. 2 keer aan meegedaan, 1 keer gewonnen. Noorse violist van Wit-Russische afkomst. Deze was, als ik het goed heb gezien, uit 2026. Dus een heel recent nummertje.
1: Heel recent, ja.
0: Ja, altijd natuurlijk met de viool er altijd even in. Dit was daar geen uitzondering op. Dus de Lindy Hop, ik denk, hey.
1: Ja, maar je zegt net van, die heb ik wel eens een keer gedaan.
0: Ja, ik heb natuurlijk met Frederik een blauwe maandag net voor corona. En daarom stopte het. Toen we nog in Utrecht woonden, hebben we

0: Frederike ja. samen en dan met een hoop andere stellen
1: ja, die, er,
0: die er ook beginnetjes toch? Waren zoals wij en is er leuk.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, wij gaan door met The Jive, die hebben we nog niet gehad.
0: Nou, dan weet ik wel welke er komt.
1: Serieus?
0: Ja, Jive.
1: Nee. Ja.
0: The Jive talking.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Van onze Bee Gees zitten regelmatig bij ons in de uitzending. Ja. En dat is zeer terecht, vind ik zelf. Nou ja, voor de Bee Gees, het nummer, was natuurlijk wel een beetje de voorloper van Staying Alive en Night Fever. Hè? Dat het wel een beetje die richting uitging. Over de Jive zelf. Nou, die hoort natuurlijk ook bij die Latin American dansen. Daar is het de snelste van alle vijf. Hele snelle pasjes, draaien, toestanden en wordt vaak ook gedanst op rock'n'roll muziek. Dus ja, maar we moeten ook verder.
0: Deze staat niet op de Saturday Night Fever soundtrack, of die was daarvoor al?
1: Ja, het is eigenlijk door dit nummer ook dat ze meer een andere kant op gingen.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Ja. Verder kan ik er weinig over vertellen.
0: Dans je hem zelf ook?
1: Nou ja, toen wel, hè, want er zat dus inderdaad, ik weet niet meer wat het was. Je had drie ballroom dansen en drie Latin American dansen. Ik jive, tja, tja, en nog één. Ik weet, Roomba was het.
0: Oh, Roomba.
1: Ja, en dan had je de Engelse wals, de quickstep.
0: De Weense wals.
1: Nog iets. Ga ik over nadenken. Nou gaan we lekker luisteren naar Jive Talking.

0: Ja, dit is, ja. We zeiden het net, het heeft weinig te maken met de dans, de jive. Maar ja, vorige week zeiden we volgens mij ook al tegen elkaar. Die mannen, die Bee Gees, hebben gewoon een avondje zijn ze naar de kroeg gegaan volgens mij. En die hebben gewoon tegen elkaar gezegd ja, van wij gaan erbij. Pilsken erbij. Ja. Wij gaan het voortaan dus helemaal anders doen.
1: Ja.
0: Want deze sound, ja, dat was zo vernieuwend. En ja, dat was het. Zoals we ze later hebben leren kennen natuurlijk. Ja. Met die meerstemmigheid. En ja, geweldig. Ik vind het een lekker nummer. Wel jammer dat ze kort is. Echt een kort nummer.
1: Ja, het is wel een kort nummer. Ja, inderdaad. Maar inderdaad, met de Bee Gees, dan denk ik ook van, hoe krijg je het verzonnen, hè?
0: Om zo die sound te doen?
1: Ja, nee, nou, dat zeg jij dan.

0: van, hè, dan zitten ze een avondje bij elkaar. Maar ik denk echt dat het zo gaat. En hoe kom je dan in één keer bij die verschillende toonhoogtes? En ja, als jij dan die toons pakt, dan pak ik die. En ik vind het echt.
1: Ja. Ze hebben natuurlijk alle drie verschillende stemmen. En dan ga je denk ik gewoon proberen wat het mooiste blendt.
0: Ja.
1: En dan Barry is volgens mij de hoge stem altijd, hè? Die je hoort.
0: Barry. Ja.
1: Ja, op een gegeven moment kom je daar dan achter van dit. En misschien mensen om je heen die zeggen van nou, dit is het. Dit is de sound. Dit is vernieuwend. Ja. Dit gaat verkopen.
0: Ja.
1: Dat wil je natuurlijk uiteindelijk.
0: Ja. Ja, het is echt bizar alles wat die gasten doen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En het jive, het is natuurlijk geen. Qua muziek was het natuurlijk geen jive.
1: Nee.
0: Maar het is natuurlijk de naam die erin zit. En dat is.
1: De jive talking. Zo, jive. Ik zeg check. Die hebben we ook weer gehad.
0: Die hebben we ook gehad.
1: En zo gaan we het lijstje gewoon verder af. Ja, de volgende. De volgende is ook weer een tango.
0: Ja.
1: Want ik ging zoeken op tango.
0: Tango.
1: Nou, tango. Ik ben geen fan van dansen, maar de tango, dat zie je vaak in films, hè.
0: Ja.
1: Dat is mooi, hè.
0: Ja.
1: Dat is mooi, zo klassiek.
0: Ja.
1: En dan een beetje van die stijve, houterige bewegingen.
0: Ja.
1: Ik vind dat
0: Nou, wat dat betreft mooi. Was die wel bij jou.
1: Oh, we krijgen al een seintje van Isa. We moeten er heel snel weer een nieuw nummertje in gooien. Tango de Amor van onze eigen Rita Hovink.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Jurie Minses kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

De ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatig onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

een pudding, bier en soms ook wijn. En dan voor het raam na het dineren blijven ze samen in de ochtendkleed. Dat noemen ze, laat ik sprakjes zeren.

het waantje, het is een Fransoos als ik het wel weet. Hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik kan vergeten hoe dat heet. Hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Wat schrok ik toen.

er zat een heer in den salon. Ze zei, ik ben over jou tevreden, drink maar eens mee met een baron. Ik ga intussen even horen hoe laat de meisjes zijn gereed. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Als ik mevrouw

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, kruimeltje in de keel, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij de techniek vandaag in handen is van Nout Struik. Voor vandaag stelde ik weer een mooie playlist samen, waarin ik wat extra ruimte maakte voor Franstalig repertoire. Ook zonder rode draad en met slechts één dubbelnummer belooft het weer een mooi programma te worden. Wij wensen u natuurlijk ook vandaag weer veel luisterplezier.

Als eerste hoorde u Charles Aznavour met Hier encore, het nummer waarin hij verlangend terugkijkt naar de tijd dat hij nog jong was. Dit nummer werd door Charles al in 1964 op de plaat gezet. Hij schreef zelf de tekst en de muziek is van Georges Gavarens. Het lijkt wat vreemd dat Charles deze tekst schreef in het jaar dat hij 40 werd. Dat is tenslotte vrij jong om al enigszins nostalgisch terug te blikken op je jeugd. Op een later moment zou dit nummer door Charles ook nog in het Engels op de plaat worden gezet. En dat heette Yesterday When I Was Young. En ook daarmee had hij veel succes. Charles overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd. Enige tijd geleden was de Nederlandse groep Sandy Coast de rode draad in ons programma. Deze in Den Haag opgerichte band vond zijn oorsprong in de Sandy Coast Skiffle Group, die Hans Vermeulen op 14-jarige leeftijd al oprichtte. U hoort de groep nu met het nummer waarmee ze in 1981 8 weken in de Nederlandse top 40 stonden. En dat nummer heet The Eyes of Jenny.

Dit was Rocco Granata met het fraaie Italiaanse lied Innamorata. En dat betekent verliefd. Rocco werd net als Adamo in Italië geboren en kwam ook met zijn ouders naar België omdat zijn vader in de kolenmijn van Genk ging werken. Rocco speelde al jong accordeon in een eigen bandje, tegen de wil van zijn vader, en was veel met muziek bezig. Als 18-jarige componeerde hij zijn eerste lied, maar geen enkele platenmaatschappij wilde het uitgeven. Toen deed hij het, gesteund door een dancing-eigenaar, in eigen beheer. Het was het nummer Marina, waarvan meer dan 5 miljoen exemplaren werden verkocht. Rocco wist uit te groeien tot een bekend zanger, componist en muziekproducent. In 2014 nam hij met een tour afscheid van zijn publiek. Zijn laatste optreden was op 18 november dat jaar in Den Bosch. Onlangs vierde hij zijn 88ste verjaardag. Als volgende staat er een Nederlandse zangeres op mijn lijst die haar succes vooral te danken heeft aan haar doorzettingsvermogen. De lerares, bij wie ze in haar jonge jaren zangles had, raadde haar aan er maar mee te stoppen, omdat het toch nooit iets zou worden. Inmiddels kan Mathilde Santing, want daar heb ik het over, terugblikken op een prachtige carrière van bijna 45 jaar. Voor vandaag koos ik van haar het prachtige nummer van de in 2016 op 53-jarige leeftijd overleden zanger Black. En dat nummer heet Wonderful Life.

0: L'amour sans amour.
1: U hoorde Joe Dassin met het nummer Comment te dieren. Het kan zijn dat het u bekend voorkomt. Het is namelijk de Franse versie van het oorspronkelijk Engelse nummer Lonely is a man without love, dat onder andere door Engelbert Humperdinck op de plaat werd gezet. Joe Dassin was, met zijn gevarieerde repertoire, een van de populairste zangers uit zijn tijd. Hij overleed in 2008 in Tahiti aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 41 jaar. Op 27 oktober 2013 overleed Lou Reed op 71-jarige leeftijd. Eerder dat jaar onderging hij een levertransplantatie, maar overleed vervolgens toch aan een levergerelateerde aandoening. Deze Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter maakte van 1964 tot 1970 deel uit van de band Velvet Underground, die hij zelf mee oprichtte en waarvoor hij ook meerdere songs schreef. Hij ging solo en dat verging hem goed. Een van zijn mooiste nummers is wat mij betreft Perfect Day, waarvan Rob de Nijs later de fraaie Nederlandse versie Lome Dag op de plaats zou zetten. U hoort Lou nu met een hit uit 1972, waarmee hij destijds ook 5 weken in de Nederlandse top 40 stond. Het nummer heet Walk on the Wild Side.

De blonde ABBA-zangeres Agneta Veldskog zong het nummer Sometimes When I'm Dreaming. Samen met Frida Lyngstad maakte zij deel uit van de wereldberoemd geworden groep ABBA, die in 1974 met het nummer Waterloo het Eurovisie Songfestival won. Na ruim 200 miljoen albums en 400 miljoen platen te hebben verkocht, besloot de groep in 1983 een pauze in te lassen. Dit bleek na enige tijd hun definitieve stop te betekenen. Agneta en Frida gingen beide solo verder, terwijl Benny en Björn zich daarna vooral bezig hielden met het componeren van muziek voor onder andere musicals. Enige tijd geleden vond ik in de winkel van Terre des Hommes een cd van ene Bruno Brel, van wie ik eerlijk gezegd nog nooit had gehoord. Het bleek te gaan om een volle neef van Jacques Brel, de zoon van zijn broer Bruno, die in 1951 werd geboren. Hij zette zijn eerste stappen op muzikaal gebied in het Brussels cabaret en hij schreef ook 4 romans. Zijn stem heeft duidelijk enige gelijkenis met die van Jacques Brel. Bij ons hoort u Bruno Brel nu met het nummer La seule femme qui j'aime, en dat betekent de enige vrouw van wie ik hield. En voor degene die Frans verstaan, het gaat om zijn moeder.

Adieu l'ami, faut se quitter, car tout s'arrête avec l'été l'ami.

U hoorde Gilbert Bécaud met het prachtige nummer Au revoir, adieu l'ami. Hij zette het in 1963 al op de plaat. Maar deze versie is afkomstig van het album dat 1 jaar na zijn overlijden uitkwam. Deze populaire zanger van het Franse chanson wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maar ging tot het einde van zijn leven door met wat hij het liefste deed: zingen. Op 18 december 2002 overleed hij op zijn woonboot in de Seine. Hij werd 74 jaar. Er zijn nog dvd's van zijn concerten en cd's van hem uitgebracht. Dit werd gedaan door Gaia, de zoon van Gilbert, conservator van de nalatenschap van zijn vader. In 2005 bracht hij nog de cd-dvd Suite uit. De in 1939 geboren Amerikaanse soulzanger Harold Melvin richtte in 1954 de band Harold Melvin en de Blue Notes op. De bezetting van de groep wijzigde in de loop der jaren meerdere malen. In de late jaren 60 trok Harold Teddy Pendergrass aan als zanger. Hun grootste doorbraak kwam toen ze begin jaren 70 een platencontract tekenden bij het label Philadelphia International Records. Zij scoorden een aantal hits, waarvan het nu volgende nummer wel de bekendste was. Het is het nummer If You Don't Know Me By Now uit 1972.

Dit was Rob de Nijs met het prachtige nummer Rendez-vous. En dat werd, zoals u hoorde, deels in het Frans gezongen. Dit nummer is afkomstig van zijn in 1986 uitgebrachte album Vrije Val en verscheen ook op latere albums. Rob, die in maart vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleed, is ongetwijfeld een van de bekendste en meest succesvolle Nederlandse zangers ooit. Gedurende zijn lange, rijke carrière werd er heel veel op de plaat gezet van hem en later ook op cd. Ik denk dat ik wel een halve meter werk van hem in mijn kast heb staan. En dat is nog lang niet alles wat er van hem is uitgekomen. Marie Laforêt overleed in 2019 op 79-jarige leeftijd. Ik kende haar vooral als zangeres. Maar ze was ook een geliefd en gewaardeerd actrice die meespeelde in maar liefst 60 films. Daarnaast was ze veelvuldig te zien in het theater en schreef ze ook nog eens 3 boeken. In totaal kwamen er meer dan 20 albums van haar uit. Ook trad ze over de hele wereld op. U hoort haar nu met het nummer Il a neigé sur yesterday, waarbij yesterday betrekking heeft op het gelijknamige nummer van de Beatles.

Dit was het nummer Pipes of Peace van Paul McCartney, ook al zo'n jaren 60 icoon. Hij werd in die tijd bekend als gitarist, pianist, zanger en songwriter bij de Beatles. Toen deze inmiddels wereldberoemd geworden groep na 10 jaar samenwerking uit elkaar ging, is Paul doorgegaan met het maken en produceren van muziek. In 1971 richtte hij de band Wings op, waarvan ook zijn eerste vrouw Linda deel uitmaakte. Toen de groep in 1980 stopte, ging Paul met veel succes solo verder. In juni werd hij 84 jaar. Hij stopte een aantal jaar met het verven van zijn haar, maar ziet er nog altijd prima uit. En onlangs kwam er ook nog een nieuw album van hem uit. Als volgende programmeerde ik een nummer van The Village People. De zeskoppige groep die in de jaren 70 heel veel succes had met hun disco-songs. Ze stonden zeker 20 keer met een nummer in de Nederlandse top 40. YMCA uit 1978 is vooral heel bekend en stond destijds 14 weken in de top 40. De bandleden vielen op door hun opvallende kleding. Zo was de een gekleed als indiaan, een ander als cowboy en de leadzanger was vaak gekleed als politieagent of marineofficier. Deze leadzanger, Victor Willis, overleed in juli op 77-jarige leeftijd. Daarom hoort u Village People nu met het nummer In the Navy.

0: Dit was de in 2013 overleden chansonnier Georges Moustaki met het nummer Reprends ta vieille guitare, dat zoveel wil zeggen als neem je oude gitaar weer ter hand. Georges werd in 1934 in Alexandrië geboren als Giuseppe Moustaki. Op zijn 17e vertrok hij naar Parijs, waar hij eerst als journalist en barkeeper werkte. Later werd hij heel bekend, niet alleen als zanger, maar ook als songwriter en door zijn kortstondige affaire met Edith Piaf, voor wie hij het nummer Milord schreef. Net als Edith Piaf werd hij begraven op de Parijse begraafplaats Père Lachaise. Ons enige dubbelnummer van vandaag is het fraaie nummer Ruby, Don't Take Your Love to Town van de in 2020 op 81-jarige leeftijd overleden countryzanger Kenny Rogers. Eerst draaien wij zijn originele versie. Daarna hoort u de Franse uitvoering van dit lied en die heet Ruby, Garde ton cœur ici en wordt gezongen door Nana Mouskouri.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: sakes, turn around.
1: Elle se maquille

Tot zover Nana Mouskouri. Ze is nog steeds actief en al op zeer hoge leeftijd. Wat Rob de Nijs is in Nederland, is Cliff Richard in het Verenigd Koninkrijk. Rob werd geboren in 1942 en Cliff in 1940. Deze beide tienersterren van het eerste uur hadden een heel lange, succesvolle carrière. Uiteraard hebben ze ook wel eens samen opgetreden. Zo vond ik op YouTube opnames van hen waarbij ze ook nummers van elkaar zingen en duidelijk vriendschappelijk met elkaar omgaan. Wij draaien nu van Cliff Richard van het album Wanted uit 2001 het nummer And I Love Her.

U hoorde Adamo met het nummer Amour Perdu dat hij al in 1963 op de plaat zette. Hij is ook een tijdgenoot van Rob de Nijs, want hij werd in 1943 geboren en hoopt in november zijn 83ste verjaardag te vieren. Tijdens zijn carrière werden er van hem wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles verkocht. Zijn allereerste grote hit was in 1964 Vous permettez, monsieur, waarmee hij ook te zien was in een show van Willem Duis en waarvan in ons land 200.000 singles werden verkocht. De Britse singer-songwriter Ralph McTell speelde in de jaren 60 een grote rol in de folkcultuur in Groot-Brittannië. 2 jaar na zijn geboorte werd de vader van Ralph ontslagen uit militaire dienst en 1 jaar later liet hij zijn gezin in de steek. Desondanks en met een nijpend geldgebrek wist zijn moeder hem en zijn broer toch een gelukkige kindertijd te bezorgen. Van zijn opa kreeg hij zijn eerste mondharmonica. En een Ierse bovenbuurman was een soort van vaderfiguur voor Ralph. Hij schreef daarover later het nummer Mr. Connaughton. Zijn grootste hit ooit was ongetwijfeld wel het fraaie nummer The Streets of London. Bij ons hoort u hem nu met het van zijn album Spiral Staircase uit 1969 afkomstige nummer Last Train and Ride.

0: De uit Ierland afkomstige zangeres Enya zong voor ons One by One. Zoals u misschien wel weet, componeert zij zelf al haar sprookjesachtige soundtracks en singles. Ze is een Telg uit de muzikale Brennan-familie, leerde al jong piano spelen en klassieke muziek te waarderen. In 1981 trad zij als jongste lid toe aan de groep Clannad. Na aan twee albums meegewerkt te hebben, besloot zij onder de hoede van het echtpaar Nicky en Roma Ryan een solo-carrière op te bouwen waarin ze meer dan goed slaagde. Ze woont tegenwoordig in een kasteel in Ierland. Ze is inmiddels 65 jaar en wereldwijd werden er 75 miljoen platen van haar verkocht. Haar geschatte vermogen bedraagt dan ook ruim $140 miljoen. Wat kun je met zoveel geld, vraag ik me dan af. De Nederlandse groep VOF De Kunst, met als belangrijkste gezicht zanger Nol Havens, werd in 1983 in Tilburg opgericht. In de jaren 80 scoorde de groep een aantal hits met Nederlandstalige popsongs. Later legden zij zich vooral toe op het zingen van kinderliedjes en dan vooral de liedjes van Annie M.G. Schmid. Bij ons hoort u VOF De Kunst nu met een grote hit uit 1987, waarmee ze 10 weken in de top 40 stonden. 1 kopje koffie.
1: Wie houdt er hiervan? Feest!

U hoorde de Franse zanger en componist Michel Fugain met zijn Belle Histoire. Na de middelbare school studeerde hij medicijnen, maar brak zijn studie af om als assistent van de filmregisseur Yves Robert te gaan werken. Hij raakte bevriend met Michel Sardou en schreef vervolgens nummers voor het label Barclay, die onder andere werden gezongen door Dalida. Zijn eerste eigen album onder de titel Je n'aurai pas le temps kwam uit in 1969. Met het in het Engels gezongen titelnummer had John Rowles een grote hit. In 1972 richtte Fugain zijn groep Le Big Bazaar op, die bestond uit 11 muzici en 15 zangers en dansers. Het nummer Belle Histoire werd in Nederland gecoverd door Gerard Cox, Paul de Leeuw en de groep Alderliefste. Nancy Sinatra is de dochter van Frank Sinatra, die in 1966 een wereldhit scoorde met het nummer These Boots Are Made for Walking, die maar liefst 17 weken in de Nederlandse top 40 stond. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een cd van haar kocht, en tot mijn grote verbazing zingt ze daarop maar een enkel nummer solo. Voor de rest is ze te horen samen met collega Mike Hazelwood. U hoort hen nu met de klassieker Summer Wine.

U hoorde Elton John met het nummer Nikita, waarmee hij in 1985 een grote hit had. Dit nummer gaat over de Koude Oorlog, waarin iemand uit het Westen verliefd wordt op een grensbewaakster aan de andere kant van de muur. In 1969, Elton was toen 22, kwam zijn debuutalbum uit. Zijn grote doorbraak volgde een jaar later met het album waarop de ballad Your Song stond, waarbij Elton zichzelf op de piano begeleidde. Met zijn gekke outfits en enorme collectie brillen creëerde hij een geheel eigen imago. Elton, die begin jaren 80 vier jaar getrouwd was met een vrouw, kreeg later een relatie met David Furnish, met wie hij via draagmoederschap twee zoontjes kreeg. In maart werd hij 79 jaar. Hij gaf in 2023 zijn laatste concert in Stockholm. Als volgende staat Connie van den Bos op mijn lijst. Van deze in 2002 op 65-jarige leeftijd overleden zangeres kennen we uit de beginperiode vooral nummers als Ik heb genoeg en Een paleis met gouden muren. Later zong ze veel fraaie, uit het Frans vertaalde nummers. U hoort haar nu met het herkenbare nummer van een moeder van wie de zoon uit huis gaat. Het nummer heet dan ook Lege Kamer.

De Franse zangeres Dalida zong het nummer Julien. Deze zangeres en actrice van Italiaanse afkomst werd in 1933 in Cairo geboren. Eigenlijk heette ze Yolanda Cristina Gigliotti. Onder deze naam werd ze in 1954 op haar 21ste Miss Egypte. Ze vertrok naar Frankrijk voor een carrière als actrice en zangeres. Ze werd een van de populairste zangeressen van Frankrijk. Na haar zelfgekozen dood in 1987 werd er in Parijs niet alleen een pleintje naar haar genoemd, maar op dat plein werd ook een borstbeeld van haar geplaatst.

Ja, en voor je het weet zijn de 2 uur weer om. Zo gaat dat met dingen die je gezellig vindt. Ik had nog een aantal nummers over, maar die houdt u gewoon te goed. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En ik bedank Nout Struik heel hartelijk voor het verzorgen van de techniek vandaag. Dit programma...

wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het van 7 tot 9 te horen bij de ORTS. Natuurlijk zijn we er zelf weer op donderdagmiddag volgende week rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan!

0: ANC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het uur na uur.

0: door de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

van mensen, volk en vaderland. We staan nu met z'n allen hand in hand. Ons kleine kikkerland kan toch de allergrootste zijn.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord.

0: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover.
1: Uur na

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De koninklijke marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden.

0: Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Het is weer donderdagavond, de hoogste tijd van 8 tot 10 uur te gaan luisteren naar Listen to the Music. En dat doen we vanavond natuurlijk in de studio doelen met Nout.
1: En Harry natuurlijk.
0: Ja, we zijn er weer.
1: Harry hadden we al gehoord, want die zit ook aan de knopjes te draaien.
0: Ja, probeer ik.
1: Dus die hoor je als eerste, want die kan de schuifjes ook openzetten. En de knopjes, hij heeft het wel druk vanavond. Want hij zit ook nog met een muis te spelen de hele tijd. Dus,
0: wel van de computer.
1: Ja, van de cd's ook. Ja, en druk op de knopjes.
0: Nee, dat is het niet verkeerd.
1: Nee, joh, zo is het niet.
0: Maar dat zal ze niet doen.
1: Hier is onze eerste plaat eigenlijk na Listen to the Music. Hier is Sister Sledge en He's the Greatest Lover.

Ja, dat zijn van die momenten dat je denkt van, oh, dat is lekkere muziek hoor, lekkere discomuziek. En natuurlijk Chic en The Good Times. Daarvoor The Four Tops, If You Were a Carpenter. En we hadden ook nog Sister Sledge, want daar begonnen we het rijtje mee. Met He's the Greatest Lover. En de volgende plaat, ja, die kent iedereen. Albert West, zeg ik dan. Maar ook The Shuffles, ofwel La La La.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Goedenavond.
1: Rozo Radio.
2: One and one is two, ja. We wisten het al, maar Lou Bega, blijkbaar niet. De Beatles hadden we ook. Willeke Alberti. Ja, we hebben van alles wat. Het is bijna 8:30, dus de hoogste tijd voor het blokje country van deze week. En de eerste is natuurlijk Dick van Altena. En die heeft het over Bonanza.

0: Zo, dat was hij dan weer. En swingend gingen we eruit met Steve Hill en Run Boy Run. We hadden ook nog These Boots, maar dan ditmaal van het Bluebird Café. Dolly Parton hadden we deze ook erbij gezet met You Are, Brad Paisley. En natuurlijk de eerste was Dick van Altena.
1: Ja, wilt die wij gaan afvragen naar welk programma ben ik aan het luisteren?
2: Listen to the music met Arie en Nout op Rozo Radio.
1: En we gaan gauw verder met Bobby Prins. Hij zit nog steeds in het cafeetje. Niet hetzelfde, want dan woont hij niet meer.

0: Eric Clapton, White Room. En daarvoor hadden we natuurlijk ook Gladys Knight in the Pit, Midnight Train to Georgia, Lean on Me van Bill Withers. En we begonnen met een kleine cafeetje.
1: Even kijken wat we nu gaan hebben. Volgens mij, als het allemaal goed zit, dan gaan we nu met op mijn lijst nummer 18 verder. Dan heb ik het over UB40 en Cheerio Baby. Cheerio.

0: Dat was er weer eentje van ABBA, nummer 20 op onze lijst. Dat is meestal rond deze tijd. En was een keer niet zo'n hele bekende. Daarvoor Daniel Lewis. Die vindt het nog steeds een prachtige mooie dag, zoals hij dat zegt. UB40 met Cherry Your Baby. En we hadden ook nog eentje van Eric Clapton. Maar dat had Erik, of Erik, had die meneer aan de overkant al verteld.
1: Ja, wie dan?
0: Arie.
2: Oh,
0: hoogste tijd voor Denny Vera. The Night of the Thousand Lights.
3: As we walk through the
0: en de CD doet moeilijk, maar we herstarten hem gewoon nog een keer opnieuw. The Night of the Thousand Lights van Denny Vera, de 10e op de CD. Ja, proberen het nog een keer. 1, 2. Huppakee.

0: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Ja, je hoorde Chris Ria en Josephine. Het is hem nog steeds niet gelukt om dat briefje af te geven dat hij van haar houdt. Astrid Gilberto met The Girl from Pasadena. Heel lekker nummer van weer een hele tijd geleden. En wat dacht je van Percy Sledge When a Man Loves a Woman?
3: Goed, de volgende. Nummer 25 op onze lijst. We hebben nog ruim een half uur te gaan. We hebben nog een heleboel leuke plaatjes. Zoals deze Linda Ronstadt. Ze stond niet in het randje van de country, maar ze had er wel in kunnen staan natuurlijk. Hier is Desperado.

0: Tjoek, tjoek, tjoek, tjoek.
1: Wie wil nog niet in zo'n trein zitten met de Pasadena's? Riding on a train. Nou, dat is wel heel lekker hoor. En Paul Young hadden we ook nog. Come back and stay. Nou, dat doen we toch. We komen heus wel terug. Met die band. Anne, waarschijnlijk heeft u het allemaal al gezien bij de vrienden. Hoe heet dat programma ook alweer?
0: De Beste Zangers.
1: De Beste Zangers.
0: Een heel mooi programma. De moeite waard om elke week gewoon te kijken. Nou, met Clouzouk en Clouzot en Yves Berends en nog een paar.
1: Ja, ik zei,
0: heerlijk.
1: Ja. Had ook nog Desperado van Linda Ronstadt. Ik zei het al. En de volgende is ook weer een hele mooie.
0: Ja, eentje van Marco Borsato. Hij is nog niet helemaal terug live op de podia's of zo. Of met een nieuwe single. Maar al zijn andere nummers zijn gewoon heerlijk.
2: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: We hadden ook nog natuurlijk weer Joël, Helene Fischer en Marco Borsato niet te vergeten. Dit programma is weer ten einde. En ja, dit was weer Listen to the Music. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. En dan is het weer een heel ander programma. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Morgen is natuurlijk... moet ik even nadenken. Zaterdag zagen jullie er weer met de Jukebox natuurlijk tussen 7 en 9. Kijk op onze website voor al onze andere programma's. En blijf anders lekker luisteren naar onze non-stop. Ik zou zeggen, tot ziens maar weer. Geniet ervan. En voor strakjes, welterusten.
1: Bedankt voor het luisteren. Ik zeg, tot de volgende keer. Misschien wel een maandag. Je weet maar nooit. Of een zaterdag. Oh. Of een woensdag. Oh. Of een donderdag.
0: Ja.
1: Groetjes, welterusten voor straks. Houdoe.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Belgische Belt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: The Night Camps.
1: De heetste hits. De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Rosso Radio.
1: I see the light of a city.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissaris

Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie.